0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. 3 Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. 4 andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken. Oh.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. 3 Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. 4 andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De aandelenbeurs in New York sloot gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkt ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De aandelenbeurs in New York sloot gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkt ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan.
3: De soundtrack of your morning.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Het is vandaag donderdag 20 augustus. Ik ben Rhea en de komende twee uur ben ik bij je met de lekkerste plaatjes, de meest bijzondere en uitgebreide nutteloze weetjes en feitjes. En natuurlijk de leukste collega die er is, Robin.
1: Yay!
0: Goedemorgen, Robin.
1: Goedemorgen.
0: Goeienacht gehad?
1: Ja. Ja, best wel.
0: Ja. Het afkoelen van deze week heeft je goed gedaan.
1: Dat heeft me zeker goed gedaan.
0: Ja, en zoals altijd beginnen wij de dag natuurlijk met ons hart op afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? En willen we of motten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet?
1: Nou op zich wel ja. Nou. Oh, dit is helemaal niet zo slecht.
0: Jij denkt, wat gebeurt er? Het is vandaag namelijk
1: Wereldmuggendag. Ja, dit zijn toch wel de beestjes die soms zorgen dat we wat minder fresh en fruity hier zitten.
0: Snap je? Ja. Nou ja, de muggen zijn in sommige momenten toch wel rotbeestjes. Ja. En dat weet iedereen die wel eens 's nachts wakker is gehouden door. En zelfs de organisatoren achter Wereldmuggendag weten dat. Waar de meeste dagen van vooral een eerbetoon zijn, is de dag van de mug bedoeld om de kleine lastpakken uit te roeien, kapot te maken, te vernietigen en weg te halen van de wereld. Want buiten bloedirritant zijn muggen ook nog eens gevaarlijk. Ik denk aan malaria, Zika. Tientallen ziektes brengen deze steekinsecten over. En ze zijn bovendien ook nog lastig uit te roeien en daarmee een recept voor rampspoed. Weg met de mug dus! Op 20 augustus, dat is vandaag, tijdens Wereldmuggendag, eigenlijk zou het Wereldantimuggendag moeten heten, is het de bedoeling dat we niet stilstaan bij de mug, maar bij alle problemen die ze voortbrengen.
1: Wow.
0: Ja, we kijken naar wat we er tegen kunnen doen en hoe het staat met onderzoek naar muggerelateerde ziektes en hoe mensen in voornamelijk derde wereldlanden zich het best kunnen beschermen.
1: Weet je wat ik me nou echt afvraag?
0: Wat?
1: Kijk, ik heb soms ook wel eens dat ik zeg, ja, al die wespen mogen van mij ook dood. En dan zeggen mensen van, ja, maar wespen zijn goed voor de natuur, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar deze beesten die dragen dus echt helemaal niks bij.
0: De mug heeft nul ecologische waarde.
1: Ecologische functie, ja. Nou, dan mogen ze wel lekker op...
0: Muggen.
1: Nou goed, op muggen. Op muggen. Ja, ik vind ze echt zo irritant. Ik gebruik het ook altijd als een belediging. Als ik iemand irritant vind, dan zeg ik, Jezus, je lijkt op die mug die om 3 uur s'nachts in mijn oor tet. Daar hou je mond dicht.
0: Ik snap dit.
1: Ja, het is
0: ik zou muggen kunnen verdragen als ze niet zo
1: steken?
0: Dat geluid. Nee, dat steken. Kijk, ik krijg daar ook een plakkaat van. Dat is, je hebt ook zo'n allergie.
1: Ja, ik heb gewoon heel veel littekens van muggen. Want ik krab dat open.
0: Ja.
1: Want ik kan gewoon niet als iets jeukt er niet aan krabben. En dan zegt iedereen, ja, je moet er niet aan krabben. Je moet er een kruisje in zetten. Het werkt niet.
0: Nee, kruisje zetten werkt niet. Maar je moet gewoon wandjes aan. Dan kan je niet krabben.
1: Ja, gewoon handschoentjes.
0: Ja, kleine wandjes.
1: Ja, ik heb allemaal hele mooie bezoeks... littekentjes van muggetjes die geweest zijn. Die hebben een soort monument op me achtergelaten.
0: Ja, waarschijnlijk weet de hele familie het ook. Dus dan komen ze 1 keer per jaar ook eerbetoon.
1: Ik heb gewoon heel lekker bloed, denk ik.
0: Dat zal het zijn.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, vandaag dus tegen de mug. En hoe gaan wij dat uiten? Nou, wij gaan zo met onze elektrische vliegenmepper lekker aan de slag. En als ze dan geen geluid zouden maken, zou ik het prima vinden. Ik heb ook wel eens geprobeerd te onderhandelen met een mug. Dat is niet gaaf. Dat ik zei, oké, ik steek nu mijn been uit de deken. Ga jij daar even jezelf op voeden? En daarna moet je je mouw houden.
1: Oh,
0: Nee. Ja, er werd gevoed op mijn been. En daarna...
1: Ja, ik ga gewoon vandaag alle muggenspray promoten. Dat iedereen gewoon compleet die beesten uitroeien.
0: Ja, precies. En gelukkig zijn er ook geluiden die een stuk fijner zijn dan het geluid van de mug. Bijvoorbeeld David Guetta.
1: Yes.

0: hoorde Tracy Ullman met Breakaway. Deze comedienne heeft een klein uitstapje gemaakt naar de muziekwereld in de jaren 80. En niet onverdienstelijk. Het was een hartstikke lekker liedje.
1: Ja, sommige mensen kunnen dat.
0: Precies. Het is donderdag, dus het is ook dierendonderdag. Dat betekent dat we elke week een dier in het zonnetje zetten. Van lief tot uitgestorven. Van scheef tot irritant. Maar vandaag gaan we het hebben over de chameleon.
1: Oeh.
0: Ja.
1: Zo, ik zit even na te denken wat ik allemaal over weet.
0: Ja, wat weet je over de chameleon?
1: Ik weet het hele standaard gebeuren dat ze van kleur kunnen veranderen.
0: Mm-hmm. En dat ze een hele lange tong hebben. Waarmee ze muggen kunnen eten.
1: Ja, ik ken Pascal. Pascal is de chameleon van Rapunzel.
0: God, ja. Welkom verder, in de Disney-wereld.
1: Ja. En verder eigenlijk niet zoveel.
0: Nou, dan ga ik je een hele hoop vertellen over de chameleon. Want ze veranderen inderdaad van kleur. Maar er is een groot misverstand. Mensen denken namelijk dat ze van kleur veranderen als camouflage. Maar een chameleon verandert zijn kleur meestal niet om op te gaan in de achtergrond. Hun basiskleur is namelijk vaak al de perfecte camouflage. Ze zijn groenig en ze zitten vaak in het groene gebladerte. De kleurverandering is eigenlijk een soort humeurbarometer. Een thermostaat. Als ze boos zijn, indruk willen maken op een partner of juist koud zijn. Donkere kleuren nemen meer warmte op. Shiften ze van kleur. Het is dus emotie en klimaatbeheersing.
1: Dit zou toch een ideale uitvinding zijn voor de mens. Als je gewoon boos bent, dat je echt helemaal rood wordt. Gewoon.
0: Ja, dat doe jij toch al?
1: Ja, klopt. Of als je dan heel verdrietig bent, dat je gewoon opeens een smurf bent.
0: Helemaal blauw en blue. Nou,
1: ja,
0: ja. Dan de ogen van de chameleon. Die zitten er eigenlijk op als een soort vulkaankratertjes op het gezichtje. En ze kunnen hun ogen volledig onafhankelijk van elkaar bewegen. Als jij namelijk, probeer maar je ogen even naar rechts te bewegen. Dan gaan ze allebei die kant op. En er zijn weinig mensen die dan het ene oog naar rechts en de andere naar links. De mensen die dat wel kunnen, die noemen wij heel oneerbiedig schil.
1: En een chameleon.
0: Een chameleon. Ja, het linkeroog kan naar voren kijken en naar smakelijke sprinkhanen. Terwijl het rechteroog recht naar achteren loert of er geen roofvogel aankomt. En pas als ze gaan toeslaan, focussen beide ogen zich op hetzelfde punt om diepte in te schatten. En tot die tijd lijkt het alsof de hagedis permanent schil kijkt en de controle over zijn eigen gezicht kwijt is. Maar het is dus allemaal bedacht slim.
1: Zou die dan een soort green room hebben in zijn hersenen, dat hij verschillende schermpjes heeft waar hij dan op kan kijken?
0: Daar zitten allemaal babychameleons de boel aan te sturen.
1: Ja, ja. Nee, maar hoe werkt dat? Heb je dan een soort, net zoals als je dan gaat gamen, dat
0: split screen,
1: je een split screen hebt van je ogen? Ja,
0: ja, dat denk
1: dat is
0: ik.
1: Toch best interessant hoe dat dan zou zijn, want wij hebben gewoon één vlak.
0: Ja.
1: Eén hebben scherm. Hun dan een split screen?
0: Zij zijn gewoon geavanceerder dan wij. Ja. Ik had het net al over de tong van de chameleon. En die is soms wel twee keer zo lang als zijn eigen lichaam.
1: Oh.
0: En in de punt van de tong zit een ingewikkelde spierstructuur. Die werkt als een soort katapult. En binnen een fractie van een seconde schiet die tong naar buiten. Blup, met een versnelling waar een sportwagen jaloers op zou zijn.
1: Hoe?
0: Blup.
1: Ja, okay.
0: Ja, en de punt is bovendien een soort kleverige zuignap. Waarmee de prooi letterlijk aan de tong blijft plakken.
1: Blup, blup, blup.
0: Ja, nou ja. En als je een chameleon ziet lopen, dan lijkt het alsof die een heel slechte robotdans doet. Ze zetten een stapje naar voren, wiebelen dan een stukje terug en gaan dan pas echt vooruit. En dat nerveuze gewaggel, dat bootsen ze dus heel bewust na om te lijken op een blaadje dat zachtjes heen en weer waait.
1: Maar
0: in
1: deze
0: de wind.
1: Bezen zijn echt mogolen eigenlijk.
0: Nee, maar super slim
1: wat
0: eigenlijk.
1: Is dit nou?
0: Nee, dit is juist super slim.
1: Ze hebben een green room in een brein. Ze lopen alsof ze een blaadje zijn.
0: Hey.
1: Ik wil gewoon een chameleon zijn. Dat lijkt me echt, dan heb je echt aura als bezig. En je hebt ook nog een tong die blablabla. Geweldig.
0: Ja, het ziet er best klunzig uit voor ons. Maar voor prooien en vijanden zijn ze onzichtbaar. En dat is wat ze willen.
1: Ja, weet je, ze zijn nog niet uitgestorven. Dus ze doen toch iets goed, zou ik dan
0: zeggen. Dat wou ik zeggen. Ja. Ik heb het net al met je gehad over dat als jij jezelf wilt weerhouden van het krabben van je muggenbeten. Kun je een chameleon nemen. Maar je kunt ook wandjes aandoen, zei ik tegen je. Nou, de chameleon die wist dat ook. Want de pootjes van de chameleon zijn perfect ontworpen voor een leven in de bomen. Maar ze zien er een beetje lullig uit. Hun tenen zijn samengesmolten in twee groepen. Twee tenen aan de ene kant en drie aan de andere kant.
1: Oh.
0: En daardoor lijken hun poten exact op een setje wanten of overwandjes. En hier hebben ze een bizar sterke grip op takken. Maar op een vlakke grond lopen ze daardoor als een totale, zoals jij zo sympathiek zei, debiel.
1: Wauw, wat een leuke beesten zijn het toch?
0: Ja, toch?
1: Ja, maar dan moeten we wel even Disney aanklagen. Want Pascaltje verandert elke keer van kleur in de omgeving. En ja. Dat is dus niet waar.
0: Nee, de research bij Disney niet voldoende.
1: Disney, man. Je hebt mij allemaal foute informatie gegeven. Stel, ik zou in Blijdorp willen werken, was ik afgewezen.
0: Dan had jij net gezegd, ik weet alles over chameleonen. Ze veranderen van kleur.
1: Ja, nee. Leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja, leuk feitjes.
0: En we hebben ook nog eens muziek over chameleons.
1: Nee.
0: Moet niet gekker worden. Culture Club, Karma Chameleon.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar korte files op dit moment. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoogvliet 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de N35 Zwolle Almelo bij Weerde 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ochtenddansje met Kylie Minogue en In Your Eyes. Het is tijd voor dezelfde titel, ander verhaal.
1: Ja.
0: Ja, en dit keer hebben we een titel gekozen die nog te maken heeft met de mensen die nu nog in bed liggen. Denk ik, ja, maakt wel, ja, niet uit.
1: Ja, voor de mensen die net zo goed in de ochtend zijn als ik.
0: Ja.
1: En toch nog een extra slaapje doen.
0: Ja, precies. Ja. Ik zag je net al een beetje wegdutten. Het woord van vandaag is namelijk Dreams. En Dreams. Daar hebben wij twee prachtige platen bij uitgezocht.
1: Ja.
0: Maar twee volledig verschillende bands, vind ik toch wel.
1: Ja, ik vond het wel leuk dat het allebei een band was.
0: Ja.
1: Dus we hebben uitgekozen Dreams van Fleetwood Mac en The Cranberries.
0: Ja. Ja. Nou, we gaan eerst terug naar 1977. Ik was er al. Jij nog lang niet. Jij was nog niet in zijn gedachten.
1: Nee.
0: Fleetwood Mac brengt het album Rumours uit in dat jaar. En zangeres Stevie Nicks schrijft het nummer Dreams in slechts 10 minuten op een piano in de studio van Sly Stone. Het nummer ontstaat midden in de breuk tussen haar en gitarist Lindsey Buckingham. Het resultaat? Een klassieker die de enige nummer 1 hit voor de band zou worden in de Amerikaanse Billboard Hot 100.
1: Dat
0: van
1: vind
0: dat
1: ik dus
0: album.
1: Echt.
0: Want?
1: Niet normaal.
0: Albatross is ook...
1: Ik vind dat echt bizar als je dat album kijkt. En toevallig, moet ik heel eerlijk zeggen, dat toen ik begon met platen verzamelen, toen, kijk, was Fleetwood Mac en dat album wordt een van de beste verkochte platen.
0: Ik vind het
1: ook
0: echt een fantastisch album.
1: Op LP. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, voordat ik platen verzamelde, eigenlijk niet zo goed wist wie het waren. Kijk, als je het dan aanzet, dan weet je het natuurlijk wel, maar qua naam niet. Maar het is echt bizar dat zij zo weinig nummer 1 hits gehad hebben, vind ik.
0: Van dat album, want het album is, ik vind het allemaal namelijk hits.
1: Ik vind het echt zo goed. Het is niet normaal.
0: Wat we gaan doen, we gaan eerst even luisteren naar Dreams van Fleetwood Mac. Daarna komen we bij jullie terug om je te vertellen over de andere dromen. Namelijk die van de Cranberries. Maar nu eerst Fleetwood Mac.

0: heerlijk, heerlijk, heerlijk.
1: Heerlijk nummertje. Oh.
0: Ja, maar we zijn nog niet uitgedroomd, want we hebben er nog één voor je klaarstaan in ons segment, zelfde titel, ander verhaal. We gaan namelijk door naar 15 jaar later. Dat is niet 15 jaar later, lieve schat. Ik weet niet wat hier gebeurt, maar goed. De Ierse band The Cranberries debuteert met hun Dreams. En dat is geschreven.
1: Het is al wel 15 jaar later.
0: Is dat 15 jaar later?
1: 1977.
0: Ja, maar was het toen al? Ja, nee, je hebt gelijk. Je kan beter rekenen dan ik. Lekker meid.
1: Ik denk, heb ik nou nog mogen?
0: Voor mijn gevoel. Oh, en dat klopt. Ik ben, weet je waar het misging? Ik dacht, ik was helemaal geen 15 toen het uitkwam. Dat klopt. Want ik was ook geen 0 toen het Fleetwood Mac album uitkwam. Dus dit is waar het misging. Ik was toch veel ouder. Dat klopt.
1: Dit is de reden waarom we bij Dreams zijn. Ja. Even wegdromen. Ja, ga door met je goede verhaal.
0: Precies. Nee, dit nummer is geschreven door zangeres Dolores O'Riordan. En ze is er helaas niet meer onder ons. Oh. Samen met gitarist Noel Hogan. En waar Fleetwood Mac zingt over het pijnlijke einde van een relatie, gaat de versie van The Cranberries juist over de opwindende gevoelens van je allereerste liefde. Met haar kenmerkende Ierse, nou ja, jodeltechniek is niet de goede, maar zij heeft zo'n lekkere klap in haar stem, zette O'Riordan de band in één klap op de wereldkaart. Het is tijd voor de dromen van de Cranberries. En daarna komen we uiteraard weer bij je terug met een nutteloos feit, jongen.
1: Oh.
0: Maar eerst dromen.
1: Eerst dromen.

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Wat is het nutteloze feitje van vandaag, allerliefste Robin?
2: Ja, het is vandaag wel weer gezakt naar nog nuttelozer nadat ik dacht dat het nutteloze feitje kon worden.
1: Oh, we hebben een primeur, dames en heren.
2: Het gaat namelijk over Japan. En Japan staat natuurlijk best wel bekend om een land die een beetje rare fratjes heeft altijd.
1: Ja, maar, interessante rare fratjes dan wel.
2: Dat wel, zeker. Maar we gaan het hebben over het verband tussen huisdieren en kinderen in Japan.
1: Pardon?
2: Ja, er lopen namelijk in Japan officieel meer geregistreerde honden en katten rond dan dat er kinderen onder de 15 jaar zijn.
1: Met land voor mij. Oh, sorry.
2: Ja, ik vind het fantastisch. Ik haat kinderen en ik hou van dieren. Dus ik ga verhuizen. Ja.
1: Goed.
2: We
1: haten kinderen niet.
2: Nee, we haten kinderen
1: jij
2: niet.
1: Zeker ook
2: ik
1: niet.
2: Haat alleen kinderen als ze niet naar me luisteren. Als ze in het vliegtuig zitten te krijsen. En als ze hun zin niet krijgen en dan vervelend gaan doen.
1: Ik denk dat de het onprettige gevoel bij kinderen voornamelijk komt door onprettige ouders. Denk
2: ja,
1: je niet?
2: Ja. Nee, het ligt natuurlijk deels aan de opvoeding. Maar dat is natuurlijk ook met honden en katten.
1: Ja, die kunnen ook heel vervelend zijn.
2: Al zijn katten natuurlijk echt heel eigenwijs. Die luisteren niet echt naar opvoeding. Maar...
1: Nee, je kan ontzettend je best doen. Ik kijk naar jou, Millie.
2: Ja, ik leer mijn kat al 15 jaar dat ze niet mag krabben aan de, aan de bank. En toch gebeurt het gewoon. Die kat heeft gewoon scheid aan mij. Die weet toch, ik krijg gewoon eten. En ik heb daar een schone bak waar ik kan plassen. Waarom zou ik het niet doen?
1: Ja, het is correct en ook juist. Nou ja, en als kinderen nou ook zo zouden denken...
2: Ja, nee. Kinderen, je moet er luisteren.
1: Ja, precies.
2: Nee, maar wel interessant. Want is het dus echt zo dat alle honden en katten die een eigenaar hebben geregistreerd worden?
1: Nee, niet allemaal. Er zijn genoeg mensen die natuurlijk ook nog nestjes hebben die ze niet registreren.
2: Ik weet wel dat mijn kat een eigen paspoort heeft.
1: Ja.
2: En toen moest ik echt heel hard lachen toen ik daar voor het eerst achter kwam. Dus dan ben je wel geregistreerd.
1: Ja.
2: Maar al die zwerfkatjes bijvoorbeeld.
1: Nee, niet.
2: Die niet natuurlijk.
1: Dus het zijn er waarschijnlijk nog meer dan wij weten.
2: Dat is toch echt bizar eigenlijk. Zijn er dan zo weinig kinderen in Japan?
1: Ja.
2: Ja, die mensen hebben niet zo altijd heel veel kinderen.
1: Nee.
2: Ook altijd maar misschien eentje of zo.
1: Ja.
2: Nou, ja, bizar.
1: Ja.
2: Bizar nutteloos ook weer vandaag.
1: Bizar nutteloos. Wat wel nuttig is, is dat wij gezellige muziek voor je klaar hebben staan.
2: Goh.
1: Ja, in dit geval van Girls Aloud.

0: meer. Mauvais Joe met Pile. Ja, nou, niet zo zitten pielen jij. Het is, het is namelijk alweer bijna het einde van het eerste uur.
1: Ja.
0: Zo goed als eigenlijk.
1: Ja, bizar.
0: Gelukkig hebben we nog een heel uur voor je klaarstaan. Daar gaan we wel iets over vertellen. We openen zo meteen met de powerplaat van deze week. Dat is Zon.
1: Zon, zomerstrand. Nee,
0: wacht.
1: Ik hou van zomerstrand. Zo, ik moest even nadenken. Ja, het is nog vroeg, hè, mensen.
0: Ja,
1: nog vroeg.
0: Het is nog vroeg. Nou, dat geeft niet. Maar daar openen we straks het uur mee. En daarna hebben we 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden voor je klaarstaan. Het is overigens vandaag ook de laatste dag dat je kunt stemmen. En hoe dat werkt?
1: Dat vertellen we zo.
0: Precies.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Liedewijde Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen sluit of fuseert binnen enkele jaren. Dat blijkt uit data-analyse van nu.nl. In 25 jaar openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer verdwenen. Ze hadden gemiddeld 100 leerlingen en sloten ongeveer 5 jaar, vaak wegens te weinig leerlingen of onvoldoende onderwijskwaliteit. Bij een Russische aanval met ballistische raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen gedood en 23 gewond geraakt. In de voorstad Brovary viel ook 1 dode. In minstens 3 wijken waren inslagen waarbij bovenste verdiepingen van een flatgebouw instortten en brand uitbrak. Ruiten van een kinderziekenhuis raakten ook vernield. De aandelenbeurs in New York sloot gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd geen sprake van een ochtendspits, maar wel een aantal files die opvallen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar staat een auto met pech bij Zevenaar. Dat kost je een kleine 10 minuten. Ook een pechgeval op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Hoogte van Wageningen. Vanaf Oosterbeek 7 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A16 werd daar richting Rotterdam. Tussen Knopend Klaverpolder en Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.
4: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Nou.
1: Ja, het is, ik weet niet, ik vind het wel lastig deze in de ochtend.
0: Ja, ik
1: want
0: moet zeggen.
1: Want dit is wel echt een Polonaise met z'n allen in de kroeg nummer.
0: Dit is wel een beetje de reden waarom ik het dan lastig vind om op te slaan als ik deze dan de avond daarvoor geluisterd heb.
1: Ja.
0: Ja, nee, ja. Hij is wel een beetje zwaar voor nu, maar ja, ach Rut, hey.
1: Het is vakantie.
0: Nog een dagje,
1: ja. Want morgen gaan wij jullie vertellen wie de nieuwe powerplaat is van volgende week.
0: Ja.
1: Maar eerst hebben wij nog de drie kanshebbers. En dat zijn een willekeurige volgorde Robin Schulz. En we hadden bedacht dat het Watermeid was.
0: Ja.
1: Watermeid. Cat's Eye voor de 384ste keer. Pff. En Becky G voor de 485ste keer.
0: Ja.
1: Weliswaar met allemaal nieuwe liedjes. We hebben Chula van Becky G. We hebben Hoodie Fruit van Cat's Eye. En Take It Slow van Robin Schulz.
0: Nou.
1: Wat we gaan doen, lieve luisteraars. Pak even je bloknootje erbij. Of je app met aantekeningen op je telefoon.
0: Ja,
1: want jullie gaan namelijk de drie nummers achter elkaar horen. En daarna gaan we je vertellen hoe je kunt stemmen.
0: Ja.
1: En in de tussentijd moet je even iets doen om te zorgen dat het stemmen nog sneller gaat.
0: Ja.
1: Namelijk?
0: De Girl Power Radio app downloaden. Ja. Als je dat nou nog niet gedaan hebt, doe dat dan even. Het kost niet zoveel tijd en alles is er zo makkelijk op gemaakt dat je alles zo super ongelooflijk snel kan vinden. En daarnaast kan je gewoon overal waar je bent radio luisteren.
1: Dat. En het is nog gratis ook. Goed. In volgorde, let op. Eerst Becky G, dan Cat's Eye, dan Robin Schulz. En jullie moeten wel alvast gaan bepalen welke je het lekkerst vindt. Tot zo.

0: Ja, dat was kanshebber nummer 3.
1: Dat waren ze alweer.
0: Ja, welkom terug bij Vallen en Opstaan. Wij gaan je nu uitleggen hoe je vandaag nog kunt stemmen op deze plaat. Want vandaag om 6 uur sluit de stembus.
1: Ja, dan is het einde verhaal.
0: Ja, en op Insta sluit hij vandaag om 10 uur.
1: Spannend.
0: Maar wat moeten ze nou doen? Robin, leg jij het nog 1 keer uit?
1: Ik leg het nog 1 keer uit. Nou, ten eerste download nou even de Girl Power Radio app. Daar kan je stemmen via het kopje Powerplaat op jouw allerfavorietste kanshebber van deze week. Ga je het niet via de app doen en doe je het via de website, kan dat natuurlijk ook. www.girlpowerradio.nl. Zelfde principe, kopje Powerplaat, kies jouw favoriet, druk op verzenden en dan komt hij bij ons binnen.
0: Nou, zo simpel is het.
1: Zo simpel kan het zijn.
0: En morgenochtend weten wij wie van jullie de meeste stemmen heeft gekregen. En wie dus volgende week zichzelf de hele week powerplaat mag noemen.
1: Nou, en dan ben je wat hoor.
0: Dat wou ik net zeggen.
1: Ja.
0: Over dan ben je wat gesproken. Het is tijd voor een cadeautje aan onszelf.
1: Ja, een lekkere zin in aan plaat.
0: Ja, en jij hebt iemand gekozen vandaag.
1: Ja, echt een held. Echt een held. En ik heb dus gehoord, vernomen van betrouwbare bronnen, dat hij hier ook een keer geweest is.
0: Zeker weten.
1: Ik weet niet waar ik toen was, maar ik denk dat ik al 2 jaar lang aan het huilen ben in mijn bed. Dat ik dit gemist
0: heb. Dat je het hebt gemist, ja. Hij wilde mijn kokosballen niet eten. Dat vind ik ook wel een beetje een ding.
1: Oh, dat klinkt heel interessant. Maar hij wilde mijn ballen niet eten.
0: Ik zei kokosballen.
1: Sorry.
0: Goed. Wie is die artiest dan, Robin?
1: Wie wilde jouw kokosballen niet eten? Oh, nee, we hebben het over Lars, oftewel Snelle.
0: Snelle.
1: Geweldig, man.
0: Ja.
1: En welk nummer gaan we draaien? Heb je een vork?
0: Nou ja, als hij mijn kokosballen niet wil eten, dan hoef ik zijn pizza niet.
1: Oeh.
0: Nou, dan weet je wel waar we naartoe gaan, toch?
1: Pizza met ananas.
0: Precies.
2: Hoi, mijn naam is Snelle en je hoort onder andere mijn muziek op Girl Power Radio.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is vandaag opnieuw ook geen sprake van een ochtendspits. Her en daar staan wat korte files. En op dit moment twee opvallende. De A44 om te beginnen, Den Haag richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Warmond en Kaagdorp. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging bijna een half uur. En de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knoop het Hattemerbroek 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: I like it. Enrique Iglesias samen met Pitbull. Immers. Het is tijd voor de Throwback Thursday.
1: Ja.
0: En naar welke tijd gooi jij ons terug, Robin?
1: Wij gooien ons, en dan moet ik het even goed zeggen, naar de 70s.
0: Oei.
1: Toch?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, ik moet daar altijd even over nadenken. Want dan denk ik, 70s is dus de jaren 70 tot en met de jaren 80. En dan, normaal, vroeger zei ik het altijd verkeerd. Maar het is de jaren 70. Het is namelijk een gouden ouwe met een goed verhaal.
0: Ja.
1: Namelijk Don't Go Breaking My Heart van Elton John.
0: Maar in samenwerking met
1: Kiki D.
0: Ja.
1: Zeg ik dat goed?
0: Kiki D.
1: Kiki D.
0: Kiki D.
1: Kiki D. Kiki D. Als in Kikaboe, maar dan Kiki D. Nee,
0: dit ja, is zoiets blauw. Inderdaad. Oké. Okay. Ga door.
1: Ja, in 1976 sloegen Elton John en de Britse zanger Kiki D de handen ineen voor een vrolijk duet Don't Go Breaking My Heart. Het nummer werd geschreven door Elton John en zijn vaste schrijfpartner Bernie Taupin.
0: Taupin, ja.
1: Dit is Engels. Is
0: Bernie Taupin.
1: Is dit een Engelse naam?
0: Ja, Bernie Taupin.
1: Dat zou zo Frans kunnen
0: zijn. Bernie Taupin, dacht jij.
1: Maar ja. Hun hebben dus voor de credits een valse naam gebruikt.
0: Ja.
1: En ik wist niet dat dat bestond. Is dat normaal in de muziek dat
0: soms
1: mensen dat
0: wel
1: doen?
0: Ja, Prince deed het ook heel vaak als hij een nummer schreef voor iemand anders. Dan noemde hij zichzelf Christopher Tracy.
1: En is daar een reden voor? Is dat dan gunstiger qua geld? Of wat?
0: Dat
1: waarom
0: weet
1: zou je
0: ik
1: dat
0: eigenlijk niet. Misschien ook omdat ze denken, als het flopt, dan ben ik in ieder geval niet de lul die dat nummer heeft geschreven. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, ik vind dat heel bizar. Maar ze gebruikten dus een valse naam om in de credits te geven. Bijzonder genoeg stonden Elton en Kiki niet samen in de studio om de zang op te nemen. Elton nam namelijk zijn partij op in Canada, waarna Kiki haar zang later in Londen toevoegde.
0: Mm.
1: Dat vind ik toch wel een grappig feitje, dat het dan toch lijkt alsof ze het samen gedaan hebben.
0: Maar alsof ze tegen elkaar zingen.
1: Ja, maar dat eigenlijk helemaal niet gedaan hebben.
0: Gaaf.
1: Ondanks die gescheiden opnames spatte de chemie eraf door de iconische videoclip waarin het duo spontaan en ongecompliceerd voor de camera staat te dansen.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch geweldig.
0: Ja.
1: En ja, het resultaat is een gigantische zomerhit en Elton John's allereerste nummer 1 single ooit in zijn eigen vaderland, het Verenigd Koninkrijk.
0: Vet.
1: Nou, en een eerste van velen natuurlijk, want
0: zeker weten.
1: Elton John is wel een held.
0: Dat wou ik zeggen.
1: Dus we gaan hem lekker draaien.
0: Heerlijk. Don't Go Breaking My Heart. Kiekeboe. En Alias.

0: What's Spotty got to do to get a drink of soda pop around here?
1: Ja, meestal gewoon een paar euro betalen, maar goed, het zal mij liggen. Het is tijd voor de drie van vandaag.
2: Ja.
1: Dat zijn drie nutteloze feitjes, weetjes, dingetjes waar je niet zoveel aan hebt, maar die gaan helpen om de blitz te maken bij het koffiezetapparaat.
2: Nou, ik ben fan.
1: Ja, jij bent fan inderdaad.
2: Ik ben echt heel erg fan. Ik ben benieuwd wat er weer... Wat je in petto hebt.
1: Nou ja, we beginnen met zonnebrandcrème. We hebben natuurlijk al geleerd dat het helpt de muggen te bestrijden. Als je
2: het in het water gooit.
1: Ja, precies. Ja. Maar wist je ook dat het al knijteroud is? Heel veel mensen denken dat het een moderne uitvinding is van het moment dat mensen ontdekten, huidkanker is een ding. Maar nee, de oude Egyptenaren gebruikten duizenden jaren geleden al een soort pasta van rijst, semelen, jasmijn en lupine om de huid te beschermen tegen de felle zon.
2: Ik moet zeggen, aan de ene kant verbaast het me wel en aan de andere kant verbaast het me niet. Want meer van, ik dacht inderdaad ook wel dat het iets van een moderne tijd was. Maar ja, die mensen leven al natuurlijk heel lang in de zon.
1: Dat.
2: Dus ik kan me wel heel goed voorstellen dat die al iets eerder bedacht hebben. Laten we er wat mee tegen doen.
1: Nou, precies.
2: In Egypte is het ook iets warmer dan hier.
1: Dit is correct en ook juist. We gaan naar de volgende. Ik heb een vraag voor jou, voor het volgende feitje.
2: Okay.
1: Wat is gevaarlijker, volgens jou? Een haai of een kokosnoot?
2: Ja, dan zou ik toch denken een haai.
1: Ja, dat snap ik. Want mensen zijn altijd bang voor dat er ineens een haai opduikt bij een strandje.
2: Ja, ik vind dat heel eng hoor, haaien.
1: Never forget Jaws natuurlijk. Maar wereldwijd vallen er elk jaar meer doden door vallende kokosnoten uit palmbomen dan door aanvallen van haaien. Dus als je daar met je pen en uienmel lekker onder ligt, op een onbewoond eiland.
2: Ik vind dat dus helemaal niet zo raar inderdaad. Want als jij dus ligt te slapen en er valt zo'n ding op je hoofd, dan kan ik me niet voorstellen dat heel, heel gunstig is. Maar ja, wie gaat er ook met zijn domme hoofd onder een palmboom liggen waar kokosnoten in zitten? Nee. Ik bedoel, dat vind ik heel vervelend voor de mensen die daar ooit mee te maken gehad hebben.
1: Goed gecorrigeerd.
2: Ja, het is wel lekker voor de schaduw natuurlijk. Maar ja, ik zou toch wel even uitkijken als er als je een paar grote kokosbollen ziet hangen.
1: Ja, en je wil ze niet eten.
2: Ja, dat je dan even een ander plekje uitzoekt. Weet je, neem gewoon een parasol mee. Dat los je heel veel mee op.
1: Ja.
2: Nee, maar ja, haaien zijn, vind ik, hele enge beesten.
1: Mm.
2: Gadverdamme. Ja, leuk feitje.
1: Nou, dan heb ik een andere laatste vraag voor het laatste feitje.
2: Oeh.
1: Als je in de zomer verkoeling zoekt.
2: Ja.
1: Want waar denk je dan aan voor drankje? Wat voor drankje?
2: Waar denk ik aan voor drankje als ik verkoeling zoek? IJskoud watertje.
1: Een ijskoud watertje.
2: Denk ik. Ja, ik zou zeggen een colaatje, maar daar krijg je alleen maar meer dorst van. Dus daarom dacht ik water.
1: Ja, ik snap het. En dat is ook terecht. Maar wist je dat in de 18e eeuw in Europa warme chocolademelk het zomerdrankje was?
2: Warme chocolademelk?
1: Ja.
2: Maar was het daar toen wel warm?
1: Ja.
2: Nou, maar dat spoort toch niet?
1: Nou ja, nee, het schijnt, en dat heb ik ook vaker gehoord, dat als je iets warms drinkt met warm weer, dan ga je een beetje zweten. En van dat zweten ga je weer afkoelen.
2: Ja.
1: En dat is waarom mensen dachten, nou, dat helpt. Dan heb je even, denk je, en daarna denk je, oeh, lekker.
2: Nou, ik weet wel dat mijn opa altijd, als we in Spanje waren, gewoon koffie zat te drinken. Ja. Dan gaat het even niet.
1: Nou ja, het gaat wel.
2: Maar ja, misschien is dat de reden dat hij 85 geworden is en ik... dat noem ik
1: daar nog lang niet in de buurt komt.
2: Ja, nee, wel interessant op zich. Ja,
1: ja toch?
2: Ja, dus we moeten warme dingen gaan drinken.
1: Warme dingen drinken.
2: Oké, okay. Nou, ik ga het proberen.
1: Precies. En dat waren de drie van vandaag. Het is tijd voor muziek. En daarna komen we gewoon weer
2: terug.

0: snel. En zij brengt ons, woeps, zomaar aan het einde van deze aflevering van Vallen en Opstaan.
1: Niet normaal.
0: Het is gevlogen weer.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, rest ons niets anders dan je een ongelooflijk lekkere donderdag te wensen. Heerlijk, heerlijk de peerly. Morgenochtend, het zal je verrassen, zijn we er weer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh, jee, jee.
0: Het houdt niet op, niet vanzelf, lieve mensen.
1: Nee.
0: Rest mij niks anders dan te zeggen, wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst...
1: voor jezelf.
0: Precies.
1: Ja.
0: Fijne dag.
1: Doei, doei.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin terug naar het Verenigd Koninkrijk, na sinds 2020 in de VS te hebben gewoond. Koning Charles en prins William zijn zondag geïnformeerd. Archie en Lilibet beginnen in september op een Britse school. Hun status binnen het Koningshuis blijft ongewijzigd. Liedewij de Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen sluit of fuseert binnen enkele jaren. Dat blijkt uit data-analyse van nu.nl. In 25 jaar openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer verdwenen. Ze hadden gemiddeld 100 leerlingen en sloten ongeveer 5 jaar, vaak wegens te weinig leerlingen of onvoldoende onderwijskwaliteit. Bij een Russische aanval met ballistische raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen gedood en 23 gewond geraakt. In de voorstad Brovary viel ook 1 dode. In minstens 3 wijken waren inslagen waarbij bovenste verdiepingen van een flatgebouw instortten en brand uitbrak. Ruiten van een kinderziekenhuis raakten ook vernield. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien. Terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast enkele korte files verspreid over het land, de meest oponthoudt nu op de A73 onder andere Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en Hattemerbroek 5 kilometer met 10 minuten vertraging ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000, tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna twee keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen, 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen, waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gecrashte toestel vanwege een brand. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin terug naar het Verenigd Koninkrijk, na sinds 2020 in de VS te hebben gewoond. Koning Charles en prins William zijn zondag geïnformeerd. Archie en Lilibet beginnen in september op een Britse school. Hun status binnen het koningshuis blijft ongewijzigd. Liedewijde Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. Een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000, tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna 2 keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen, 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen, waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gecrashte toestel vanwege een brand. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie stelt nu bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van funcaps. Na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jor W., Rens W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. Nieuw DNA-onderzoek laat zien hoe de Aziatische tijgermug zich verspreidt in Nederland. De NVWA meldt dat onderzoekers de verwantschap tussen muggen op verschillende locaties in kaart brachten. Zo kon worden bepaald of gevonden muggen nieuw zijn, lokaal, hebben overwinterd of verwant zijn aan eerdere exemplaren. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030, een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. En dan nog even het weer. Vanmiddag wisselen zonneschijn en felle buien elkaar af bij temperaturen van 20 tot 22 graden. De zuidwestenwind is matig en de neerslag brengt in de loop van de dag 5 tot 20 mm water. Wat natuurlijk goed is voor de natuur, ondanks aanhoudende droogte. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. De Ierse regering heeft aangekondigd dat politieagenten nog dit jaar een speciale achtervolgingstraining gaan krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf Funcaps na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van de justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jort van W., Rens van W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. De hitte heeft in Duitsland dit jaar tot nu toe aan 14.000 mensen het leven gekost. Dat is een schatting van het Robert Koch Instituut. Het werkelijke aantal is volgens het gezondheidscentrum waarschijnlijk nog hoger. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. Verstappen staat al sinds 2014 onder contract bij Red Bull. Hij won op 18-jarige leeftijd 10 jaar geleden als jongste coureur ooit een Grand Prix. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt dan een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. De Ierse regering heeft aangekondigd dat politieagenten nog dit jaar een speciale achtervolgingstraining gaan krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf Funcaps na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van de justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jort van W., Rens van W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: naast me ligt.
1: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
2: Nee.
1: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
3: Kanshebber nummer 1.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in 2 busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. 3 inzittenden kwamen ter plekke om het leven. 2 mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt dan een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift is actief sinds 2004 en dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat het gammastraalonderzoek flink moeilijker zal maken. Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in twee busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. Drie inzittenden kwamen ter plekke om het leven. Twee mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files staan in Zuid-Holland en in Gelderland. Het meeste oponthoud heb je op dit moment op de N279 van Den Bosch naar Roermond. Dat komt door een kapotte auto bij Keldonk. De vertraging is hier bijna 40 minuten. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem is de spitsstrook bij knooppunt Waterberg dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Hier is de vertraging ongeveer 15 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is de parallelrijbaan dicht bij knooppunt Ridderkerk. Dit komt door een ongeluk. De vertraging is hier bijna 30 minuten. En op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad staat file bij Zaanstad Koog. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerkzaamheden en dit kost je ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zingend in de file.
3: Zingend naar huis. Met achteraansluiten op Girl Power Radio.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Shawn Mendes en Camila Cabello die trappen vandaag deze 20 augustus 2026 het leukste fileprogramma van Nederland af.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: En dat is natuurlijk achteraansluiten. Dat hoor je tot 6 uur hier op Girlpower Radio. Ik ben Hugo en ik ben er ook bij tot 6 uur. En ik hoop jij ook. Laat even weten hoe je erbij zit vandaag. Dan kunnen we lekker chatten via Twitch of via WhatsApp. En als je voor WhatsApp gaat, dan moet je of dit nummer onthouden. 0634 606464. Of gewoon even naar de website www.gopowerradio.nl gaan. En dan kun je op het WhatsApp-icoontje klikken. En hoef je helemaal geen nummers te onthouden. Goed, ik ga je natuurlijk op deze prachtige donderdagmiddag nog even weer terug in de tijd meenemen naar de zomerhit van toen. We gaan weer terug in de tijd. En dan, naar een zomerhit van heel veel jaren geleden. Of misschien wat dichterbij. Dat bepaalt het rad dat hier staat. Dat straks. Je kan ook nog tot 6 uur stemmen op jouw favoriete powerplaat. En dan daarna zijn de stembussen gesloten. En worden de stemmen geteld. En we gaan het zo nog even hebben over die prachtige vormgeving op Lowlands. Want ja, dat festival is vandaag weer van start gegaan. De camping is open. De polsbandjes worden uitgedeeld. En iedereen is er blij om naar allemaal bandjes te gaan mogen luisteren. Maar als je daar rondloopt, dan is het een hele grote kleurige bedoeling daar allemaal. En daar is iets mee. Al die kleuren, al die letters, al die tenten. Ja, dat is toch best wel bijzonder. Ik ben even voor je ingedoken en ik vertel je zo meteen hoe het zit. Nu eerst Guns N' Roses.

0: zondag staat ze er, hè. Oh, dan staat ze er gewoon. Ik ben wel een beetje verdrietig dat ik er niet bij kan zijn. Lorde staat op Lowlands natuurlijk. Aanstaande zondag. En je hoorde haar hier en nu op Culpaw Radio.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, want het is weer begonnen. Mensen stonden vanochtend al heel vroeg voor de ingang van Lowlands. De camping is ondertussen open, stroomt helemaal vol. En de polsbandjes kunnen weer om de armen terecht. En het moment dat je daar dat terrein opstapt, dan waan je in een soort kleurenparadijs. De vuilniszakken, de wc-bordjes, de wegbewijzering, de programmaboekjes, de festivaltenten, de kleding van de vrijwilligers. Alles heeft zo die typische Lowlands stijl. En als je dan de website erbij pakt, dan weet je precies wat ik bedoel. Van die beetje vage, iets wat moeilijk leesbare letters. Dat je denkt, heb ik nu al drugs op? Of is dat toch echt, de Lowlands lettertype? Nou, dat is ook echt het Lowlands lettertype. En dat is dus allemaal bedacht door één vrouw. Hansje van Haalem. Ja, en ik dacht, deze vrouw is fantastisch. Dus die wil ik even in het zonnetje zetten. Want ze woont in Amsterdam. En ze is 11 maanden per jaar bezig om alles van Lowlands te ontwerpen. Ze doet al 10 jaar de vormgeving van het festival. En het is gewoon die kleurenbom. En als je denkt van, goh, wat voor vrouw zou dat dan zijn? Al die bizarre lettertypes, die hele vormgeving. Dan zou ik, tenminste ik, zie echt zo'n wervelwind. Zo'n ongeorganiseerde wervelwind die dat allemaal dan maakt. De chaos zelf is. Maar ja, niets is natuurlijk minder waar. Deze vrouw lijkt helemaal niet op haar vormgeving. Tenminste, dat vinden mensen van haar. Dat zei ze namelijk zelf in een interview.
2: I met somebody who knew my work and the person said, you look so different from your work. Also in my house, in my personality, in my music taste, it's not the vibrant experimental side.
0: Nee, it's not the vibrant experimental side. It's gewoon een hele rustige, hele degelijke vrouw. Die wel overigens heel veel opgeeft voor dat werkende leven van haar. Want ze heeft geen 9-tot-5 mentaliteit. Ze haalt hele nachten door om alles op tijd af te krijgen. Ze wordt midden in haar vakantie gebeld om de laatste dingen te regelen. En ze zegt ook dat ze op dit moment geen relatie heeft en dat het ook niet kan vanwege haar werk. Maar je kan wel zeggen dan dat Lorde, New Wave en Tyler the Creator in jouw ontwerp hebben gestaan.

0: Pink hoorde je hier bij Achteraansluiten. Wat een stem, wat een vrouw.
1: Feestje in de file met Achteraansluiten.
0: Iedere zomer is het weer zover. Dan komt er weer zo'n artiest met een zomerhit waarvan je denkt... Oh ja, daar gaat de zon van schijnen. Daar smelten de ijsblokjes van in mijn glas. Daar moet ik mij van insmeren als ik die hoor. Ja, zo'n zomerhit, die heb je elk jaar wel. Dit jaar is dat Die Die natuurlijk, vanwege het WK. En natuurlijk heb je Magnetic met Bauza ook als een zomerplaatje. Al kwam die al in maart uit. Maar goed, elk jaar heb je wel zo'n zomerhit. En welke dat in dat jaar was, daar gaan we achterkomen in de zomerhit Zwengel. Ik heb hier een roze rad naast mij staan. En daar staan ontzettend veel jaartallen op. Ja, 1990, 2014, 1969, 1985. Nou, en ga zo maar door. Daar hoort natuurlijk een zomerhit bij. Ik geef zo meteen een zwengel en dan gaan we dus terug in de tijd. Ik ben heel benieuwd wat er vandaag uit gaat komen. Dus even zien. Ik geef er even een goede zwengel aan. Oeh, ik zie het. 1969. Ja, dat is het jaar dat de Beatles voor het laatst een publieke optreden deden. Vanaf het dak van Apple Records. En de politie maakte daar toen na 3 kwartier een einde aan. Misschien weet je het wel als je in die tijd al geboren was. Misschien weet je dan ook wel dat Bert en Ernie in dat jaar voor het eerst verschenen op televisie. Dat was wel in Amerika. En de eerste wereldwinkel ging ook in 1969 open. Dat was nog in een huiskamer ergens in Breukelen. En natuurlijk niet te vergeten de One Small Step for a Man and a Big for the Mankind. Ja, Neil Armstrong zette zijn eerste voet op de maan als mens. Het was ook het jaar 1969, het eerste van een eendagsvlieg. Maar dan muzikaal gezien, Zagger en Evans kwamen in dat jaar met een heel bijzonder zomerplaatje. Het, is een, het heet In the Year 2525, dus over 499 jaar. Het is een futuristisch en duister nummer. En dat veroverde op een of andere manier de hele wereld. Het is niet echt een vrolijke en ontspannen zomerhit zoals je zou verwachten. Het is meer een soort grimmige waarschuwing over de toekomst van de mensheid. Aan het einde van dit nummer vernietigt de mensheid de aarde door uitputting van de natuur, waarna alles weer opnieuw begint. Is het paniekzaaien? Een vooraanstrevende blik? Ik weet het niet precies. Het is in ieder geval een van de meest bijzondere eendagsvlieger uit de popgeschiedenis. In the Year 2525 van het Amerikaanse popduo Zagger & Evans, de zomerhit van 1969.

beetje een duistere zomerhit, maar toch echt de zomerhit van 1969. In the year 2525. Laten we hopen dat de wereld nog heel lang blijft bestaan. Want op die wereld is allemaal van die goede muziek, van die leuke artiesten, van die leuke feestjes. 54 jaar later, na 1969, kwam Dua Lipa met deze Houdini. Poef, weg.

0: verder nog een file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Akersloot is het oponthoud ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Nog maar 8 nachtjes slapen, hè? Oh, spannend, spannend, spannend.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, en dan komt Alex Warren, die je net hoorde, met een nieuw album. Dus vandaar dat ik het eventjes zeg. Passenger hoorde je, en die zal waarschijnlijk ook op dat nieuwe album staan. Ja, 28 augustus is het zover. Wild Child, zijn tweede studioalbum. En dat is wel, ik vind het wel tof, want tijdens zijn eerste album was het eigenlijk een soort, ja, hoe moet je dat zeggen? Voelde hij, of hij beschreef zichzelf als een gebroken man. Zijn vader was net overleden en nu zijn we een paar jaar verder. En nu brengt hij weer een album uit, dat heet Wild Child. En dat is eigenlijk een ode aan zijn vader. Als een soort therapeutische zelfontdekking komt hij met dit nieuwe album, Wild Child. Dus omdat zijn pa hem altijd Wild Child noemde. Hij heeft het zelfs laten tatoeëren, dus dat zegt genoeg. Passenger zal er inderdaad ook op staan. Wat een lekker nummertje is dat. Nou, nog eventjes wachten dus. Minder lang hoef je te wachten op de powerplaatuitslag. Want de powerplaten kun je nog tot 6 uur opstemmen. Welke track hoor jij dan de volgende week, de hele week op deze zender? Ja, dat bepaal jij. Stemmen doe je via de website. Je hebt nog tot 6 uur om je stem uit te brengen. En waar je op kan stemmen, ja, dat neem ik zo meteen nog eventjes met je door. Eerst maar weer eens even naar een oude track. Want die powerplaten zijn altijd zo nieuw en zo vers en nog zo warm van de pers. Deze daarentegen, die gaat al een tijdje mee. Heel lang om precies te zijn. De Jackson 5, toen ze nog met z'n vijven waren. I want you back. Komt-ie. Zet jij je keel alvast maar open.

0: Ja, ik mag dit eigenlijk niet zeggen, maar ik doe het wel gewoon. Man, wat ben ik ontzettend blij dat het alweer bijna volgende week is.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Want deze powerplaat van deze week, met alle respect, ik ben er zo klaar mee. Het is echt, het blijft maar in je hoofd zitten. Het komt er ook niet meer uit. En ik denk dat als je een... ik zal er geen woorden meer over vuil maken. Zal ik niet doen. Wat ik alleen maar wil zeggen is dat de powerplaat kanshebbers van volgende week een stuk beter zijn dan die van deze week. Tenminste, ik moet ermee ook mee stoppen. Want je hebt gewoon gestemd op jouw favoriete plaat. En dat is deze dan toevallig geworden. Maar ik weet zeker dat we volgende week een stuk leukere muziek hebben. Goed, ik lul me hier niet meer uit. Dus ik ga maar gewoon de eerste van de drie powerplaten kanshebbers laten horen. We hebben er weer drie. Jij kunt erop stemmen via www.goldpowerradio.nl. Breng je stem uit. Twee keer klikken. We hebben geen gegevens van je nodig. Helemaal niks. Alleen je mening. Welke plaat vind jij het beste? Is dat misschien Becky G met Chula? En die klinkt zo.
1: Kanshebber nummer 1.

Chula, Becky G, Concept op Powerplaat van volgende week. Nummertje 1. En we gaan gewoon gelijk door naar nummertje 2. Dat is een plaat van Robin Schulz en Watermet, moet ik zeggen. Watermet had in 2014 al zo'n hitje. Bullets, nou, die trok eens weer even uit de kast. Blies het stof vanaf. Ging hij samen met Robin Schulz de studio in. En daar maakte hij vervolgens een nieuwe plaat. Take It Slow heet het. En het gaat over vertragen en genieten van het vertragen. Nou, en ik kan je heel eerlijk zeggen dat als vertragen zo voelt, nou dan wil ik daar ook wel van genieten. Take It Slow.

Watermaat, Robin Schulz, nummertje 2 kanshebber op de barplaat volgende week. Take it slow. En we hebben er nog eentje te gaan. Eentje te gaan van een meidengroep waar zoveel om te doen is. Ze begonnen met 6 en ondertussen nog maar met z'n 4 of zelfs met z'n 3 over. Dan toch weer met z'n 4 toen ze...

Er wordt, sommige mensen zeggen dat ze worden uitgebuit omdat er gewoon over de ruggen van die meiden heel veel geld wordt verdiend. Hoe je het ook went of keert, ze maken wel muziek. Ze maken veel muziek en het is aan jou om te bepalen of het goed is. Ik heb het natuurlijk over Cat's Eye, die meidengroep K-pop band. Ze hebben net een nieuwe EP uitgebracht, hun derde alweer. En daar staat Hooty Fruity op. Ja, critici zeggen het is veel te simpel om een liedje te kunnen zijn. Nou, dan heb je de gemiddelde popmuziek nog niet gehoord, zou ik dan bijna willen zeggen. Ja, je vindt het iets of je vindt het niks. En vind je het iets, stem er dan op als kanshebber op de powerplaat van volgende week. Cat's Eye, Hooty Fruity is kanshebber. En die hoor je nu. Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Laatste keer alle drie gehoord. Je kunt stemmen tot 6 uur. Is het Hootie Fruity van Cat's Eye, Take It Slow van Robin Schulz, Water Met of Chula van Becky G.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: En zoals beloofd gaan we altijd weer even terug in de tijd naar al die nieuwe platen. We gaan naar 99, naar de man die in Boyzone begon en vervolgens solo ook miljoenen platen verkocht. Even uit adem met Ronald.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift is actief sinds 2004 en dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat het gammastraalonderzoek flink moeilijker zal maken. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vrij druk onderweg met bijna 450 kilometer file. De meeste kilometers staan in Gelderland en ook in Noord- en Zuid-Holland is het erg druk. Zo staat er nu een lange file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. De weg is daar net weer vrij bij knooppunt Hoflied. Hier stond de kapotte auto. De vertraging is nog ruim 30 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is bij knooppunt Ridderkerk de parallelrijbaan dicht door een ongeluk. Hier is de vertraging zo'n 15 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij afrit Hoenderlo een kwartier vertraging. De spitsstrook is hier dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. En ook de andere kant op die A50 richting Arnhem rijdt het langzaam. Daar is de vertraging bij Apeldoorn ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Nelly Furtado, Say It Right. Heb jij je nekspieren nog? Ik niet. Ik zit hier echt zo in die studio. Elke keer als ik dit nummer hoor, dan denk ik echt... Oh, lekker. Die beat. Gewoon heerlijk.
1: Feestje in de file. Met achter aansluiten.
0: Tot 6 uur komt er nog zoveel goede muziek voorbij. Oh. Daar word je bang van. Echt waar. Niet normaal. Doe maar gaat er namelijk straks aankomen. Dat is echt... Dat vind ik dan heel erg leuk. Met dat nummer Pa. Verder hebben we een echte zeikplaat van de Stones. Ja, je gelooft je oren bijna niet. Maar het is toch echt zo. Hij bestaat. Dus die ga ik zo met de zeikplaat weer even doornemen. En ik heb natuurlijk ook weer een muzikale cocktail voor je. Dus dat allemaal tot 6 uur zit ik hier nog. En ik heb gehoord dat er weer heel wat files zijn. Dus je hebt alle reden om lekker te luisteren naar achter aansluiten. Is het niet? Omdat we nu naar gaan luisteren naar de huisband van de Jimmy Fallon Show. Onder andere, dat zijn The Roots. Ze maakt in 2002 samen met Cody Chestnut deze banger. En het mooie is, ze spelen alle instrumenten die je hoort, spelen ze live. Een echte hip-hop band.

0: Alice DJ werd in 1999 gevormd. Toen kwamen ze met een album. Dat ging echt door het dak wereldwijd. Maar 3 jaar later was Judith, om precies te zijn, Judith Pronk, het gezicht van deze groep, was er klaar mee. Die wilde niet meer het gezicht van deze groep zijn. Die wilde andere gezichten op gaan maken. Ze werd visagist en maakte dus carrière op een heel ander gebied.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Vond je dit nou een echte zeikplaat, zo die van Alice DJ? Dan heb ik goed nieuws. Of slecht nieuws, het is mooi bekijkt. Ik heb namelijk nog een zeikplaat. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat als je dit vorige track, als je dat een zeikplaat vond, dat je deze dan ook een zeikplaat vindt. Maar het is er toch echt eentje. In heel de maand augustus ga ik namelijk de zeikplaten bij langs. Dat zijn platen waarin gezeken wordt, platen waarmee gezeken wordt, waarover gezeken wordt, of platen waarbij je zelf even kunt gaan zeiken. Omdat het gewoon niet zo erg is als je die mist. Nou, in dit geval is het niet eentje van de laatste categorie. Dit is een plaat waarin heel veel gezeken wordt. En echt zeiken, ja, daar zijn de meningen ook wel weer van over verdeeld. Het is een plaat van best wel een grote naam, kan ik je zeggen. Althans, ja, iedereen kent de naam. The Rolling Stones. En als ontevreden een land zou zijn, dan zouden de Rolling Stones het volkslied daarvan hebben gemaakt. Of tenminste, ja, voor sommige mensen dan. Ik heb het over I Can Get No Satisfaction. Mick Jagger schreef deze zongtekst aan een zwembad in Florida. En het werd, ja, het was een soort venijnige, ja, ophitsing tegen de opkomende Amerikaanse consumptiecultuur, zeg maar. En dat daar nep-commercials bij hoorden op radio en tv. En nou ja, daar dan weer ook weer de frustratie van de jeugd. Het was een soort van, het bracht een beetje de tijdsgeest van dat moment van de jaren 60 perfect onder woorden. Het was een soort, een generatie die zich afzette tegen de burgerlijke normen en waarden. En ook tegen die commerciële prikkels. Dan kan ik altijd zeggen, dan denk ik, ja, weet je wat het is? Door al die commerciële prikkels en zo, is het ook zo dat de Rolling Stones zo groot zijn geworden. Dat als die consumptiemaatschappij er niet waren geweest, dan waren er ook minder radio's en minder cd's en minder merch verkocht. Het is natuurlijk een beetje flauw om te zeggen. Maar het is wel een goede zeikplaat deze dag. The Rolling Stones dus, met I Can Get No Satisfaction.
1: Dit is de Girl Power zeikplaat.
0: Nee, natuurlijk is dat hem niet. Deze bedoel ik, natuurlijk.

Rolling Stones met I Can Get No Satisfaction. Dat was de zeikplaat van vandaag. Niet omdat hij zo slecht is, maar omdat er ingezeken wordt. En of je het nou echt zeik kunt noemen, weet ik het ook niet precies. Hey, blijf even lekker hangen, want ik heb zo meteen een cocktail voor je. En hij is wel echt heel erg lekker. Iets met vanilleijs en zo. Echt, oh, zin in.

0: als je dit hoort, dan verwacht je niet dat Gwen Stefani eergisteren op een country festival stond. Maar het is toch echt zo. Haar man, namelijk Blake Shelton, is country zanger. En die was op het VOA Country Music Festival. En als speciale act kwam Gwen Stefani. Hebben ze samen een liedje gezongen. Nou, wat lief. Ik vraag me af of dat een Hollaback Girl was. Ik denk het niet.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Het is weer tijd voor een heerlijke cocktail. Ja, een stimulerende drank. Bestaande uit geestrijke dranken van welke soort dan ook. Suiker, water en bitters. En als je dit programma al een tijdje luistert, dan weet je dat dat dus de allereerste beschrijving is van een cocktail uit 1806 in een Amerikaans tijdschrift. Tegenwoordig kun je oneindig veel blijven mixen, roeren, schudden, wat je ook maar doet om een cocktail te maken. Er zijn ontelbaar veel verschillende soorten. Maar ook op muzikaal vlak kun je natuurlijk oneindig mixen, wat je ook maar wil. En dat is precies wat ik ga doen. En ik heb vandaag echt wel iets leuks. Ik heb vandaag namelijk serieus cocktail ingrediënten. Zowel muzikaal gezien als niet muzikaal gezien. Of tenminste, nou, de ingrediënten zijn een handje M&M's en een beetje vanilla ijs. Ja, dan heb jij misschien al wel een idee waar ik op doel. Namelijk inderdaad op M&M en Vanilla Ice. Ze mixen het samen en dan krijg je een soort shandy of shady. Een soort iced shady, oftewel een ice shady. Nou ja, je snapt hem wel. Het is in ieder geval een overheerlijke cocktail van vandaag. Dus die ga ik aan je laten horen. Zo, daar gaat M&M. Beetje Vanilla Ice erbij. Goed aanroeren, stampen, alles. Oh.

0: Vanilla Ice, M&M's, Ice Ice Shady. Hoor je hierbij achter aansluiten. En als je nou heel veel van die cocktails drinkt, dan is de kans groot dat jij niet helemaal meer aan het verkeer mag deelnemen. Maar er is dus een land dat als je, hoe dronken je ook bent, als jij kunt aantonen dat jij nog in een rechte lijn kunt fietsen, dan is er niks aan de hand en mag je gewoon je weg vervolgen. Nou, dat land gaan wij zo bezoeken.
1: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat landelijk bijna 500 kilometer file en daarmee is het druk op de weg. Vooral in Gelderland, Noord- en Zuid-Holland rijdt het erg langzaam. Het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heeft op dit moment de meeste vertraging. Bij knooppunt Prins Klausplein is de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. Dit kost je onderweg 45 minuten. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is het wegdek in slechte toestand bij Akersloot. Hier is de vertraging ruim 20 minuten. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem is bij knooppunt Waterberg de spitsstrook dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Hier hangt een tak over de weg. De vertraging vanaf Apeldoorn 15 minuten. En hierdoor rijdt het ook langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Pa, doe maar. Ja, doe maar. Pa, pa, doe maar. Ik weet eigenlijk niet precies wat ik hier allemaal mee wilde zeggen, behalve dan dat je die net gehoord hebt.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: En we gaan weer de grens over. Ja, zeker weten, zoals elke dag deze hele zomer. Gaan wij naar het buitenland om daar de hitjes van het moment eventjes onder de loep te nemen. En vandaag gaan we ook weer lekker naar een land wat hier niet heel ver vandaan is. Maar ja, het is ook volgens mij niet een heel bekend land. Ik ben er toevallig een paar jaar geleden heen gereden op de motor. Maar ik kwam vrij weinig Nederlanders tegen. En het is wel echt de moeite waard om daarheen te gaan. Het is namelijk Slowakije, de kastelenhoofdstad van Europa. Of hoofdstad, hoofdland eigenlijk. Slowakije heeft namelijk het hoogste aantal kastelen op, zeg maar, als je het vergelijkt met het aantal inwoners van de wereld. Er zijn maar 5 miljoen mensen die daar wonen. En het land heeft maar liefst 180 kastelen en 425 landhuizen en burchten. Ja, en dat spant daarmee de kroon. Verder is het in Slowakije heel normaal dat je als senior of als voltijdstudent gratis met de trein kan reizen. Dat hebben ze gewoon zo geregeld. En als je boer bent op het platteland en je hebt oogst, dan moet je ervoor zorgen dat je een vogelverschrikker hebt. Want anders krijg je een dikke, vette boete. Verder is er nog wel iets bijzonders in het land. En ik zei het net al. Als je heel veel gezopen hebt en dusdanig veel dat je eigenlijk niet meer aan het verkeer mag deelnemen, dan is er een uitzondering dat die Slowaakse politie zegt, nou weet je, loop en rij maar door. Als jij kunt aantonen dat jij op de fiets nog in een rechte lijn kan fietsen, dan mag je gewoon je weg vervolgen. Nou, is dat niet heel iets moois? Ik weet alleen niet precies hoe ze je dat duidelijk moeten maken, want de taal is enorm ingewikkeld. Het is een van de weinige talen waar je gewoon een zin kan bouwen zonder enkele klinker erin. Bijvoorbeeld de zin, en nu komt het in mijn beste Slovaaks. Struchprusch. Ja, dat klinkt alsof er nu iets kapot van de trap valt, maar het betekent eigenlijk steek een vinger in je keel. Nou, dan weet je dat ook weer, mocht je er ooit komen en je hebt die zin nodig. Ik weet wel een andere zin, die is misschien ook wel handig. Dat is Shmargim Musim Saumit. En dat betekent, ik stink, ik moet mij wassen. Nou, weet je dat ook weer. Goed, de artiest die wij gaan belichten is Adela. Zij is Slowaakse en het had niet veel gescheeld of zij had in Cat's Eye gezeten. Ze had zich opgegeven voor het programma, want ze dacht het gaat om een solo carrière. Maar dat was niet zo. Ze moest namelijk in een K-popband. Daar had ze geen zin in. Ze zat wel de hele show uit en heeft uiteindelijk voor gekozen om niet in Cat's Eye op te treden. Ze is zich gaan richten op haar solo carrière en dat loonde. Dit glitter en glamour is namelijk helemaal niks voor haar. En dat blijkt ook uit deze track. Eend in L.A. heet dat. En dat gaat over dat je pas iemand bent als je in Los Angeles woont. Sapjes van $20 drinkt en in de juiste nepkringen rondhangt. Dat is de boodschap van Adela.

0: Nelly Hodden Hair.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: En ik ben blij, dat is niet normaal. Ik ben echt opgelucht, om meerdere redenen. Want die zonsverduistering van de vorige week, of 2 weken geleden, wanneer was het nou? Nou, in ieder geval, ik was, oh man, ik werd helemaal lijp van dat iedereen de hele tijd liep. Ja, je moet niet recht in de zon kijken, dit, dat, zus, oh, En je kan je ogen daarmee verpesten en bla bla bla. Dat ik op een gegeven moment dacht, ja, wie doet dat nou nog? En ik heb dat een paar keer geroepen naar mensen. Ik dacht, ja, maar er gaat toch helemaal niemand zo in die zon kijken, dit, dat. En toen zeiden, nou, mensen zijn op zich niet altijd even slim, hoor. Er zijn echt wel mensen die dat doen. Ja, die zijn er ook, maar het valt heel erg mee. Er zijn in totaal in Nederland maar 18 meldingen van oogschade naar die zonsverduistering. Ja, wel een paar kinderen ook. Ik bedoel, het is nog steeds 18 te veel. Maar aan de andere kant ben ik best wel blij. Best wel opgelucht. Oh man, wat een... Ja, ik vind het heel fijn. Nou, ik ben er in ieder geval blij om. En wat ik ook wel grappig vind, ik heb echt niet iedereen met zo'n brilletje gezien, hoor. Ik zag ook mensen met ballonnen, mensen met cd's, mensen met laskappen, waarvan ik denk, nou, ik weet niet of die helemaal geschikt waren. Maar goed, achteraf is natuurlijk makkelijk praten. Ik ben blij dat in ieder geval al die meldingen zijn meegevallen en mensen gewoon netjes een eclipsebrilletje hebben gebruikt.

0: afsluiten, de soundtrack van de file.
1: En je zou het niet zeggen, maar de vakantie is voor sommige mensen nog gewoon volop bezig. Ja, dit is voor het zuiden van het land de laatste week vakantie. Voor het midden van het land is volgende week gewoon nog een hele week voordat die weer moeten gaan ploeteren, al die kids op de scholen en zo. Nou, bij een vakantie hoort natuurlijk goede muziek. En ook als je in de file staat nu, want die zijn er toch best wel veel. Ik schrok er van 500 kilometer file nu op dit moment. Boah, dat vind ik best wel heftig. Maar goed, dan is het wel fijn om goede muziek te hebben. Een roadtriplijst om precies te zijn. Nou, en die hebben wij voor je. De Girl Power Radio Roadtrip Playlist. We voegen de hele week of de hele maand iets toe aan die roadtrip playlist. Iedere dag een nummertje. En dat is dan van iemand die hier werkt bij Girl Power Radio. En vandaag is het weer de beurt aan Esa. Die heeft aan het begin van deze hele lijst vrij weinig toegevoegd. Dus ik zei ja, om het een beetje eerlijk te houden. Ik heb gaan tellen wie er het meest heeft toegevoegd en wie het minst. Dacht ik, Esa, jij mag nog wel even eentje toevoegen. Heb je nog een ideetje? Nou, dat had ze zeker. Ik heb haar gevraagd, wat wil je horen? En dit was haar antwoord.
2: Een plaat die wat mij betreft absoluut niet mag ontbreken op een lijst met roadtrip nummers is toch wel John Denver met Take Me Home Country Road. Dit is ook wel een grote country klassieker. Want je kan hem zo verschrikkelijk lekker hard meebrullen. Als je in je eentje bent, is dat fantastisch. Betwijfel het heel erg als je met meerdere mensen bent. Maar ja, whatever. Doe ze gewoon even lekker in de oren dicht.

van de Backstreet Boys. En dat is alvast een voorproefje voor wat er zo meteen na 6 uur staat gebeuren. Want dan zijn Justin en Monique daar. Die hebben jou voor jou een heerlijk lijstje klaargezet. 90s Noise hoor je zo meteen na 6 uur. En direct na het nieuws is daar Christina Aguilera. En ook deze komt eraan. Ik ben er na het weekend weer. Doei!

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Maar door de regen is er ook geen sprake meer van het opschalen naar strengere regels. Op dit moment is niveau 2 van kracht. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staan een paar lange files in Zuid-Holland en Gelderland. En in Noord-Holland is het vooral erg druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat file bij Akersloot. Het wegdek is in slechte toestand en dit zorgt voor 30 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Leidschendam 20 minuten oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat het vast tussen Culemborg en Waardenburg. 20 minuten vertraging hier. En ook rijdt het langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Voorbij Wageningen is het oponthoud ongeveer 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je luistert naar 90's Noise met Justin en Monique.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet Link, gelanceerd begin vorige maand met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift, actief sinds 2004, dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat gammastraalonderzoek flink zal bemoeilijken. In Spanje stierven tussen 1 juni en 19 augustus 4.458 mensen door hitte, het hoogste aantal sinds 2022. In Duitsland overleden tussen 6 april en 9 augustus ongeveer 14.000 mensen door hitte, waarvan 12.660 ouder dan 65 jaar. De piek in Duitsland lag tussen 22 en 28 juni met temperaturen rond 40 graden. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze momenteel slechts 62% gevuld zijn tegenover 74% vorig jaar. Gestegen gasprijzen, donderdag 65 euro per megawattuur, maken bedrijven terughoudend. Nederlandse voorraden staan op 41,3% tegen 64% een jaar geleden. De broer en zus van Nick Reiner, Jake en Romy Reiner, getuigden voor de grand jury die hun 32-jarige broer aanklaagde voor de moord op hun ouders, Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Het echtpaar werd in december dood aangetroffen in een woning in Los Angeles. Nick Reiner heeft onschuldig gepleit en riskeert levenslang of de doodstraf. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits loopt inmiddels op zijn eind. Er staan nog een paar opvallende files. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort is het druk vanwege de Grand Prix. Vanaf de aansluiting met de N206 is de vertraging bijna 30 minuten. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij Epe ruim 20 minuten oponthoud. En ook staat er nog file vanwege een grenscontrole op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is het oponthoud zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Dans, luister en brul mee met de beste platen in de 90s noise.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Almere verlengt het samenscholingsverbod in het stadscentrum tot 24 augustus 2027. Burgemeester Hein van der Loo besloot daartoe na een positieve evaluatie met politie, zorgpartners en ondernemers. Het verbod, ingevoerd op 24 februari, geeft politie meer mogelijkheden om in te grijpen bij groepen van 3 of meer personen die overlast veroorzaken. Boeren stellen dat de snelweg in kolonnen met politiebegeleiding veiliger kan zijn dan rijden door binnensteden. Woordvoerder Jeroen van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Aanleiding voor de discussie is een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij vrijdag 2 mensen omkwamen. De Oekraïense anticorruptiebureaus SAPO en NABO hebben invallen gedaan bij hooggeplaatste functionarissen, verdacht van het vormen van een criminele organisatie. Onder de aangeklaagden zijn plaatsvervangend stafchef Irina Mudra, ex-parlementariër Maxim Nikitas, parlementariër Vadim Stoller, bankdirecteur Oleksiy Stupak en juridisch hoofd Viktor Dubovic. Zelensky ontsloeg Mudra na de onthullingen. De Europese beurzen sloten donderdag overwegend lager door stijgende olieprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, wat zorgen over inflatie en de economie vergroten. Olieprijzen stegen tot bijna 3%. De AEX sloot nipt hoger op 1102,78 punten, terwijl Frankfurt en Parijs tot 0,6% verloren. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op Goeree-Overflakkee namen meer dan 600 mensen afscheid van vrijwillig blondvuurman Adrie Vis, 56 jaar oud. Hij raakte zwaar gewond bij een duinbrand in Ouddorp en overleed een week later. Vis werd per ladderwagen vanuit Sommelsdijk naar zijn laatste rustplaats gebracht. Teheran noemt de nieuwe Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en economische terreur. Het Iraanse ministerie zegt dat ze de mensenrechten van elke Iranier schenden. President Trump dreigde met de zwaarste sancties ooit vanwege vastgelopen vredesonderhandelingen. Boeren vinden dat rijden in kolonnen met politiebegeleiding op snelwegen veiliger is dan door binnensteden. Woordvoerder Van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Dit volgt op een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waar vrijdag 2 mensen omkwamen. Voor 8000 Nederlanders met narcolepsie is een nieuw medicijn ontwikkeld dat het tekort aan orexine aanpakt. Dit middel is deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. Nederlandse patiënten moeten wachten tot eind volgend jaar, wanneer de Europese aanvraag wordt verwacht. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op Goeree Overflakkee namen meer dan 600 mensen afscheid van vrijwillig brandweerman Adrie Vis, die 56 jaar oud was. Hij raakte op 6 augustus zwaar gewond tijdens een duinbrand bij Oudorp en overleed krap een week later. Vis werd per ladderwagen vanuit de Olympiakazerne in Sommelsdijk naar zijn laatste rustplaats gebracht, begeleid door een erehaag van collega's. Servië koos bij de bestrijding van een enorme brand in natuurgebied Deliblatska Peskara, 50 kilometer ten oosten van Belgrado, voor Russische hulp in plaats van het eerder aangeboden EU-aanbod. Een Russisch Ilyushin 76 vliegtuig, dat 42.000 liter water kan uitstorten, landde in Nis. Bulgarije verleende hiervoor een speciale ontheffing. De brand, die al een maand woedt, beslaat inmiddels 3.500 hectare. Carlos Alcaraz keert terug op de tennisbaan, na een afwezigheid van meer dan 4 maanden door een polsblessure. De 23-jarige Spanjaard verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Hij trainde met de Deen Holger Rune in Murcia om zijn herstel op hogere intensiteit te testen. Voor 8000 Nederlanders met narcolepsie, een ziekte waarbij mensen spontaan in slaap vallen, is een veelbelovend nieuw medicijn ontwikkeld. Het middel grijpt in op de oorzaak, een tekort aan orexine. Het is deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. Nederlandse patiënten moeten wachten, want een Europese goedkeuringsaanvraag wordt eind volgend jaar verwacht. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen veroordelen het Israëlische E1-bouwproject op de westelijke Jordaanoever. Het plan voorziet in 3400 woningen voor kolonisten, wat de Westoever effectief in tweeën deelt en een toekomstige Palestijnse staat vrijwel onmogelijk maakt. Sinds dinsdag mogen projectontwikkelaars bieden op ruim 1000 woningen. De relatie tussen Israël en Turkije staat zwaar onder druk na de Israëlische bombardementen op de Syrische luchtmachtbasis Abu Dur op dinsdag, die kort daarvoor door een Turkse militaire delegatie werd bezocht. Beide landen staan tegenover elkaar in Syrië, maar een directe militaire confrontatie lijkt volgens deskundige Rob Guy-Spinfold niet in ieders belang. Carlos Alcaraz keert terug op de tennisbaan na een afwezigheid van meer dan 4 maanden door een polsblessure. De 23-jarige Spanjaard verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Hij trainde met de Deen Holger Rune in Murcia om zijn herstel op hogere intensiteit te testen. Noord-Korea vuurde meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten af richting de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger stelt waakzaam te zijn en samen met de Verenigde Staten snel te kunnen reageren op provocaties. De raketproeven vonden plaats terwijl president Donald Trump een hervatting van de dialoog met Kim Jong-un suggereerde. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het AZC bij Balk blijft 3 jaar langer open dan afgesproken, omdat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geen alternatieve opvangplekken heeft voor de 301 huidige bewoners. De gemeente De Vrieske Marre reageert teleurgesteld en bereidt juridische stappen voor. Het AZC opende in 2016 en zou op 1 oktober 2026 definitief sluiten. In de Nigeriaanse staat Sokoto is een boot gekapseisd met meer dan 80 mensen aan boord die op weg waren naar boerderijen in Gorau. Zeker 47 mensen kwamen om het leven, waaronder veel vrouwen en kinderen. Vermoedelijk waren er te veel mensen aan boord. Dodelijke bootongelukken komen vaker voor in Nigeria, vooral tijdens het regenseizoen van april tot oktober. De aandelenbeurs op Wall Street sloot donderdag in het rood door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt, waar rentes op staatsobligaties opnieuw opliepen. Minister van Financiën Scott Bessent benadrukte dat terugkoopprogramma's mogelijk meer dan de geplande 4 miljard dollar gaan bedragen. De Dow Jones-index haalde 1,3%, de S&P 500 verloor 0,9% en de Nasdaq 1%. Grégory Le Nocy, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman Mark P. Le Nocy beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een Grindr-afspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprongen matrozen overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een Grindr-afspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprongen matrozen overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf